Pardon, als ik jullie een quiz wil hebben, behalve ik met de muziek als na. Boos en elektrisch, alleen maar internationaal als kunnen, of een euro is moeilijk. Huist, kleine, wat is in een groep als kunnen, boller, man, huist, kleine, is een wat is moeilijk euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alleen Hannes geleden of die niet of toen in die zin die wordt die niet duist maar is wat zijn ja hij vloed maar ik heb een Hannes lief en ik huis maar een ballerman internationale wisseling alleen Engels wat ze met een mazzel in love wil worden trappen aan Janske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallig Nummer, der kleine Pudel Nestag. Wo ist die? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.